Lutherse kerkliederen, koralen, die Bach kende uit zijn jeugd, heeft hij gebundeld en bewerkt. Uitvoerende waren de leden van het ensemble Mare Nostrum. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag van de week, maar toch geen dag zonder Bach. Goedemiddag namens de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling van dit programma Govert Jan Bach. Vanmiddag beginnen we eens met een instrumentaal werk. In een heerlijke en briljante suite vond Bach een ankerplaats voor een kerstkantate die we straks zullen horen. Het kader is weer Frans, maar door zijn swingende ritmiek is het vooral zo echt Bach. U hoort Masaki Suzuki met zijn Collegium Japan, die hier laat horen dat hij niet alleen goed is in cantates en passionen, maar ook deze muziek op zijn eigen zorgvuldige wijze tot klinken brengt. 5 delen in totaal. Een suite is een opeenvolging van dansvormen. Het is de suite nummer 4.

De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door Masaaki Suzuki met het Collegium Japan. Er zijn ook heerlijke kerstkantates geschreven lang voor het Weihnachtsoratorium. Voor de kerstdienst van 25 december 1725 schreef Bach Unser Mund sei voll Lachens. Dat is BWV 110. De dienst begon al een uur of zeven, 's morgens, met veel samenzang en een preek van wel anderhalf uur. En na de laatste schriftlezing, maar voor de preek, klonk dan de kantate. En tegen 12 ging men weer naar huis. Om 1:15 begon dan de vesperdienst, tot tegen een uur of vier. Het beginkoor van deze kantate is ingebed in de orkestsuite nummer 4 die u net gehoord hebt. En dat is knap vlechtwerk, maar het klinkt of het hiervoor geschreven is. Als de Bachen geen componist waren, dan waren ze in ieder geval tapijtwever. En dat zit Sebastian dan ook in de genen. Bach maakte in de partituur bij dit koor de opmerking senza ripieni en con ripieni. Dat wil zeggen solo stemmen van het koor zonder vulling. Denk aan het woord remplir. Of met vulling door de rest van het koor. Een argument tegen de voorstanders van het uitvoeren van Bachs vocale muziek door louter solisten, zoals Rifkin voorstaat, een groot Amerikaanse Bachkenner. We moeten wel bedenken dat de koren zeer klein waren, soms maar 3 leden per stemsoort. En soms waren de jongens niet alle 3 in staat die hondsmoeilijke partijen te zingen. Dus zal er wel eens gesoleerd zijn in plaats van met z'n allen 1 stem te bezetten. Hoor hoe Bach u laat meelachen in het beginkoor. Het is een echte Bach-remedie tegen zwaardigheid. Probeert u maar eens mee te zingen met het Großes, Große an mir getan. Nou, daar word je vrolijk van. En hoor dan weer hoe de alt zingt. Ach, Herr, was ist ein Menschenkind? Wat stellen we nou allemaal voor? Maar meteen antwoordt Bach op deze kritische bespiegelingen over de condition humaine met een heerlijk duet voor alt en tenor. Ere zij God in de Höhe. Het is uiteindelijk kerstmis. De sfeer van de orkestsuite van daarnet komt weer terug in een soort sound the trumpet in de basaria. Aanstekelijk en zeer spannend wordt hier gemusiceerd door John Eliot Gardiner en zijn orkest en koor met Joanna Lund sopraan, William Towers mannenalt, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas. Deze kantate werd met kerst 2000 uitgevoerd in New York. En de toenmalige burgemeester, Giuliani, die heeft zich na afloop losgerukt van zijn bodyguards en hij trad enthousiast applaudiserend naar voren. Aanstekelijke muziek en aanstekelijk uitgevoerd.

Voor de kerstdienst in 1725 schreef Bach deze kerstkantate Unser Mund sei voll Lachens, BWV 110. En de uitvoerende waren John Elliott Gardiner en zijn English Baroque soloist, de Monteverdi Choir, en als soliste Joanna Lund, sopraan, William Towers, mannenalt, James Gilchrist, tenor en Peter Harvey, bas. Bach was in zijn tijd vooral bekend als organist. In Leipzig speelde hij zeker minder orgel, maar maakte wel die heerlijke transparante en galante trio-sonates. Om de luisteraars die niet zo goed tegen orgel kunnen, en dat zijn er blijkbaar toch nog wel heel wat, om die toch hiermee te verleiden, speelt Ton Koopman de eerste trio-sonate in S op het Schnitger-orgel in de Sankt Jobi-kerk in Hamburg.

En zo hadden we deze week dan weer geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. En dat houden we zo. In ieder geval. U hoorde zojuist Ton Koopman, die de eerste trio-sonate in S. Groot uitvoerde op het Schnitger-orgel in de Sankt Jacobi-kerk in Hamburg. Dit was dus geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma heeft Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag. We zitten weer tussen 1 en 2 uur bij de Concertzender. En dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. En ook aan het begin van deze nieuwe week zeggen we het nog maar even. Geen Dag Zonder Bach, dat betekent iedere werkdag zijn we er tussen 1 en 2. En in het weekend, dan moet u het zelf maar even uitzoeken. Iedereen heeft wel iets in de kast staan of kan ergens anders iets van Bach of zijn voorgangers of nazaten beluisteren en desnoods ontvreemden. Goed, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Ja, de jaarwisseling slaat toe in deze tijden. Voor Oudjaarsdag 2012 luisteren we naar de kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. Dat is BWV 28. En dat is ooit geschreven voor de zondag voor Oudjaar in 1724. Bach hield ervan de seizoenen en de overgangen goed te markeren met zijn cantates. Hij kijkt terug op het aflopende jaar en geeft moed en goede hoop voor het nieuwe. En dat nieuwe jaar was toen 1725. Ga maar naar, dat is nagenoeg 3 eeuwen her. Wat mooi dat we deze muziek hebben, nu in deze tijd. Want hij klinkt nog fris en actueel, al zijn de teksten uit een duidelijk andere tijd. De sopraan zingt de tekst duidelijk en verstaanbaar in een heerlijke dansante begeleiding. En dan volgt er een ontzagwekkend koor van 4,5 minuten. En dat is Bach op zijn best. Een verpletterend koor, noemt Bach-kenner Maarten het Hart het. En ja, die kan het weten, vindt de samensteller Govert-Jan Bach, Maarten het Hart. Maar het kan niet op, want de cantate kent nog een prachtig duet voor alt en tenor, voor het slotkoraal klinkt. En zo'n slotkoraal is altijd gebaseerd op een bekend kerstlied uit die tijd. De mensen kenden dat heel goed, vaak uit hun hoofd, maar tijdens de dienst mochten de beminde gelovigen alleen inwendig meezingen. Ze kregen in de urenlange kerkdienst genoeg momenten waarin ze zelf mochten zingen, maar nu even niet in het vierstemmige slotkoraal van de cantate. De uitvoerenden zijn Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, ofwel mannenalt of countertenor, zo u wilt, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, het Monteverdi-koor en de English Baroque Soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Een prachtig slotkoraal, gebaseerd op een bekend kerstlied, zei ik. Ja, dat komt zo door deze tijd, rond de jaarwisseling en de kerstmis achter de rug. Maar het is eigenlijk gebaseerd op een bekend kerklied. Wat wel bekend zo tegen oudjaar overigens. En het een en ander werd uitgevoerd door Joanna Lunn, sopraan, Daniel Taylor, alto, James Gilchrist, tenor, Peter Harvey, bas, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. De kantate Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende. En niets is minder waar. De zes partita's voor klavercimbel solo waren het eerste werk dat Johann Sebastian Bach uitgaf om te laten drukken, als opus 1. Dat was niet zo gewoon in die tijd. Leipzig was wel een stad van de boekdrukkunst. Ja, niet alleen Haarlem dus. Leipzig was tenslotte universiteitsstad. Maar muziek werd toch vooral elders gedrukt. En, hoorde ik onder meer, aan de Amsterdamse grachten. Als Herman Emmink zich dat eens realiseerde. Het was best gewaagd dat hij die partita's durfde uit te brengen, Johann Sebastian Bach. Er werden er dan ook maar weinig van verkocht. Maar wat zijn ze prachtig. We gaan de komende tijd zowel piano als klavercimbeluitvoeringen ten gehore brengen. Vandaag de vroeg overleden grootheid Dino Lipatti. Ach ja, ik had als jongen een 78-toerenplaatje van die historische Roemeense pianist Dino Lipatti. In de jaren 50 klinkt dat toch nog log en zwaar, passend toch wel bij het toenmalige Bachbeeld. En na de partita, de uitvoering door Lipatti van twee bewerkingen van koraalvoorspelen van Busoni zijn die bewerkingen. Nun komm, der Heidenheiland, BWV 599 en Ich ruf zu dir. En dat is BWV 639. En volgende week hoort u dan de Partita 1 als origineel op klavercimbel. Maar nu dus Dino Lipatti piano.

Lasst uns zorgen, lasst uns wachen. De wereldlijke kantate BWV 213 van Johann Sebastian Bach. En dan nu de vierde kantate van het Weihnachtsoratorium. Am Fest der Beschneidung Christi, kantate voor Nieuwjaarsdag 1735. U heeft dus net een aantal stukken in de wereldlijke kantate voor de Prins van Saksen gehoord. En nu de muziek voor die ander, de koningszoon Jezus Christus, van wie de besnijdenis, traditiegetrouw op Nieuwjaarsdag, wordt gevierd. De rijpe Bach heeft er weer prachtige muziek van gemaakt. Je hoort de galante verfijning doorklinken die nog stamt van de kantaten voor het hof, maar door de evangelist krijgt het weer die typische oratoriumdimensie. Bach gaat niet in op het Joodse thema besnijdenis, maar op de naamgeving, de nieuwe naam. Emmanuel, du süßes Wort. De naam Emmanuel, God met ons, oftewel Jezus, wordt gevoed door beelden uit de bruidsmystiek, bezongen als een magisch genezend eikpunt. Het is eigenlijk zoiets, klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar het is wel zo, zoals Tony, die uit de West Side Story, Maria, Maria zingt. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Nou ja, zo klinkt dat dan ongeveer. Zoals de verliefde Tony haar naam bezingt bij Bernstein, zo wordt in deze kantate de naam Jezus bezongen. Het meest opmerkelijke daarna is de echo-aria voor sopraan. Het barokke spielerij, maar die echo van ver uit een andere hoek van de kerk waarin het werd uitgevoerd. Bach, de theoloog, laat aan het eind horen dat God niet alleen een echo is, maar aan het begin van alles staat. Hij is er voordat wij spreken of zingen. Hij is niet louter echo of projectie. Hij is het begin van alle dingen, zo stelt de theologie van Bach. Het is dan ook nieuwjaar, het begin.

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen, van Johann Sebastian Bach. Een kantate, uitgevoerd door Els Bongers sopraan, Paul Agnew tenor, Klaus Mertens bas en The Amsterdam Baroque Choir and Orchestra onder leiding van Ton Koopman. En dan nu van de wereldse naar de kerkelijke kant, de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium, Ehre sei dir Gott gesungen. Het werd uitgevoerd op de zondag na nieuwjaar 1735. Thema is de komst van de drie wijzen uit het oosten die het kind zoeken, maar het niet kunnen vinden. En de gemene koning Herodes om aanwijzingen vragen. Maar de alt zingt, zoekt hem in mijn hart, in mijn broest. Dit is geheel volgens de mystieke kersttraditie waarin God in ons harteke moet wonen. Maak je daar een schouw. God is niet buiten je, op plaats X, maar in je innerlijk. Naar die diepteervaring verwijst het Weihnachtsoratorium constant. Na de prachtige basaria, een bewerking van de sopraanaria uit BWV 215, die u net gehoord hebt, schuift Bach het dramatisch verloop van deze geschiedenis weer naar voren. Want koning Herodes heeft boze plannen en wil de koningen daarvoor gebruiken. Want hij is niet in staat het kind te vinden. Hij weet niet waar het kind is. De man die zowat zijn hele familie uitmoordde om aan de macht te blijven. Bach ontpopt zich nu in het Weihnachtsoratorium niet alleen als een groot componist, maar ook als de regisseur van een spannend drama. Als een Francis Ford Coppola van de 18e eeuw ontpopt hij zich als een virtuoos regisseur met gevoel voor suspense. Luister hoe Bach dictator Herodes laat schrikken van de geboorte van zijn rivaal in de kribbe. Herodes erschrak und mit ihm das ganze Jeruzalem. Dan komt er een wonderbaarlijk mooi terzet ingezet door de viool, waarin de stemmen zich afvragen of het toch wel goed komt met zo'n tiran in de buurt. De alt verbreekt het wanhopig klagen van sopraan en tenor met de woorden Schweigt, er ist schon wirklich hier. Hij is al echt onder ons, maak je geen zorgen, dat komt goed. En dit is een kolfje naar de hand van barok operadirigent René Jacobs, met Dorothea Rushman, Andrea Scholl, Werder Gura, Klaus Hager, het Rias Kamerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin.

U hoorde de vijfde kantate uit het Weihnachtsoratorium Ehre sei dir, Gott gesungen van Johann Sebastian Bach. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach.

Goedemiddag. De Concertzender presenteert ook vandaag weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Op Drie Koningen, 6 januari dus, en wel van het jaar 1735, klonk het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Altijd tweemaal, 's morgens in de ene en 's middags in de andere belangrijke kerk daar in Leipzig. De Thomas- of de Nicolaikirche. Deze prachtige kerken bestaan nog en overigens, ze zijn vaak te zien op tv-opnamen met concerten uit die kerken. En ik herinner me zelfs nog dat ik een mooi programma, twee zelfs, mocht presenteren voor de NOS-televisie. Het waren concerten in het Bachjaar, ik geloof dat het 2000 was, maar dat moet ik bij Govert Jan Bach nog eens navragen. Maar goed, we hebben het nu over 1735. De mensen zaten toen met een tekstboekje in de kerk. Koor en solisten konden ze amper of helemaal niet zien. Men zat gericht op de preekstoel in het midden van de kerk. Bach grijpt voor deze laatste kantate van het Weihnachtsoratorium terug op een kerkkantate die verloren gegaan is. Het is erg dat we zo'n 100 kantaten en ook heel veel soloconcerten kwijt zijn. Maar gelukkig hergebruikte Bach ook veel van zijn eigen werk, zodat, laten we zeggen, dat de schade meevalt. De plot van deze zesde kantate gaat erom dat Herodes het pasgeboren kind niet weet te vinden en dus niet uit de weg kan ruimen. Thema is dat het kwaad niet wint, maar juist overwonnen wordt. Herodes gaat af, hij is eigenlijk een loser met al zijn macht en al zijn soldaten. De kantate heet dan ook Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben, als de trotse vijanden snuiven. Typisch plastisch en barok taalgebruik, maar herkenbaar in een land dat nog maar net van de oorlogen bevrijd was. Het gaat om de strijd tussen God en de vijanden. In feite de boze koning Herodes. Du Falscher wordt hij genoemd. Eerst horen we de strijd in het beginkoor, waarna de scherpe, valse, dissonante tonen in de trompetten steeds weer heerlijk oplossen en het stralende D groot overwint. Dan komt de evangelietekst over de list van Herodes, die via de drie koningen te weten wil komen waar het kind verblijft, ten einde het kind ter dood te brengen, want deze tiran ziet dit kind als levensbedreigend. Hoor de listen in het recitatief doorklinken. Dan komt er een luchtige, dansante sopraanaria, waarin bezongen wordt dat God met slechts een wink van zijn handen de valse macht ineen doet storten. En gauw komt dan het prachtige kerstkoraal, Ich steh an deiner Krippen hier, het antwoord op het koraal in het eerste deel, Hoe zal ik u ontvangen? Zo dus. Als de koningen knielen bij de kribben, het is mooi als koningen knielen voor iets teers, alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Nog voor het energieke slotkoraal, waarin de overwinning wordt gevierd, komen de vier solisten nog even bij elkaar en zingen over de kern van het hele Weihnachtsoratorium. Vrees niet, het licht heeft het duister overwonnen. Ze doen dat in een zogenaamde vaudeville, waarin ze met z'n vieren aan het eind even naar voren treden. 8 jaar eerder besloot Bach ook zo zijn Matthäus-passion. Iedere solist zingt een kernachtige zin en sluit het verhaal thematisch af. Voor het slotkoor klinkt. De uitvoerenden zijn nu Barbara Schlick, Michael Chance, Howard Crook en Peter Kooi, alsmede het Collegium Vocale Gent, het geheel, zoals gewoonlijk, onder leiding van de dirigent Philip Herrewegen.

Dat was de kantate Herr Wendy Stolzen feine Schnauben van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerenden waren Barbara Schliek, Michael Chance, Howard Crook, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Als een soort tegenhanger luisteren we nu naar een orgelstuk, namelijk het Preludium en Fuga in C-groot, BWV 547. Dit behoort tot het beste wat de menselijke geest ooit heeft voortgebracht. Dat zegt Maarten het Hart, die zelf, dat hebt u misschien wel eens gehoord, ook een aardig potje orgel kan spelen. En Maarten het Hart vervolgt, het is een universum waarin men zich veilig geborgen kan weten. En dat begint na de prelude de fuga, heel innerlijk en verstild. Alsof het nacht is en er, terwijl je nog een kind bent en dus bang op je kamertje, hoe zuinig je ouders ook zijn, een spaarlampje mag branden, aldus Maarten het Hart. We hebben hier dus te doen met een ware Bach-remedy, maar niet van bloesems, maar van orgelklanken. U hoort Hans Vagius op het Kamanorgel van de Christinakerk in Faul, en dat ligt in Zweden.

U hoorde Daniel Taylor, countertenor, Mark Padmore, tenor, Peter Kooi, bas. En het geheel stond onder leiding van Philip Herwegen met zijn Collegium Vocale Gent natuurlijk. Misschien is het een goed moment om u op de Bachdagen, aanstaande weekende in Utrecht en Amsterdam, te wijzen. Een prachtig programma. Zaterdag de 19e januari in de Geertekerk, dat grotendeels zondag herhaald wordt in het muziekgebouw aan het IJ. En u kunt zelfs de meezingen, een scratch zingen zoals dat heet, onder leiding van niemand minder dan Ton Koopman. Alle info vindt u bij oudemuziek.nl. We vervolgen weer met de Hohe Messe, wel het meest geniale werk van Bach. Het ontspant zijn werk over 35 jaar van 1714 tot 1749. En dat was vlak voor zijn dood. Het is een bloemlezing van het beste wat hij maakte, maar perfect bewerkt voor dat geheel van een totale mis, een missa tota, waar we nu het tweede deel van gaan horen. Dat begint met het credo. Tot zijn ogen hem in 1749 dat niet meer toestonden, heeft Bach nog aan deze muziek gewerkt. Verbeteren, bewerken, samenstellen, in die zin componeren. Het crucifixus zal straks klinken en de oermelodie heeft u net gehoord in de kantate BWV 12. Van een geniale jonge Bach, op 29-jarige leeftijd geschreven. Ja, Bach was toen een krachtige man, vol energie, die bezig was aan een grote carrière. Dat is achteraf gelukt, bleek wel. Bach die kinderen had, die ook al muzikaal bleken. Nou, kijkt u maar eens op de foto op de flyer van dit programma. Daarop staat zo'n jonge Bach. En als u die flyer nog niet gezien hebt, dan moet u maar even op www.concertcenter.nl kijken. Daar staat hij ongetwijfeld. En er zijn leuke kaartjes van trouwens met het programmaoverzicht. Goed, we gaan luisteren naar de Hohe Messe BWV 232 en dan deel 2, Symbolum Nicenum. En we kiezen voor de uitvoering door concertisten, dus solisten van de Nederlandse Bachvereniging. Dorothee Mielts, Johannette Zomer, soprane, dan Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. U hoort koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe, Bachs Werkenverzeichnis 232, deel 2, Symbolum Nicenum. U hoorde een uitvoering van het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging, met als solisten Dorothee Mieltz, Johannette Zomer, soprane, Matthew White, alto, Charles Daniels, tenor en Peter Harvey, bas. Het geheel onder leiding van Jos van Veldhoven. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag in ieder geval op de concertzender van 1 tot 2 uur. Wat dat betreft tot morgen. Mijn naam is Joop van Zijl. Samenstelling Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Geen dag zonder Bach. Dus daar gaan we weer. Goedemiddag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ja, de cantates. We grossieren er niet in. Maar het toeval leidt ons vandaag weer naar een treurcantate van Bach. En nog wel nummer 13. BWV 13. Als dat geen ongeluk brengt. Meine Seufzer, meine Tränen voor de zondag na Epifanie, ofwel Drie Koningen als u dat wilt. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 januari 1726 in Leipzig. Het is werkelijk een van de verdrietigste cantates van Bach. Beide aria's in mineur, vol met dissonante, schrijnende akkoorden, intervallen, die overigens, moet u weten, in de middeleeuwen nog verboden waren, want zo heftig zijn ze. Maar het wonder van Bach is altijd dat hij in de grootste treurnis altijd troost brengt. Nou, kom daar vandaag de dag maar eens om. Waar wij nog maar kunnen stamelen, daar gaat zijn muziek door troost und trauer. Maar waarom deze cantate op de zondag van het bruiloftsmaal, waar de wijn maar niet opraakt? De tekstschrijver van Bach, een zekere Lemst, was net als Bach ingevoerd in de Lutherse mystiek. En daarin gaat het niet om het samenvallen met de godheid, nu in dit leven, zoals dat kan in de katholieke traditie, maar pas in de dood. De Unio Mystica is het bruiloftsmaal van de dood waar we ontvangen worden door God aan gene zijde. Het element van de wijn, die tijdens het bruiloftsmaal maar niet opraakt door het wonder van Jezus, versterkt nog die doodsfeer. Het verwijst naar het bloed van Christus dat voor de gelovigen heeft gevloeid. Wel terug naar de cantate zelf, wat een begin. Geen openingskoor, maar meteen een tenoraria die je doet huiveren of je tranen tevoorschijn haalt. We horen twee blokfluiten en de hobo da caccia, de Gethsemane hobo. De blokfluiten kennen we ook uit de Matthäus Passion. Schmerz, was zittert das gekweelte herz, ook voor tenor. Ja, in die sfeer zitten we. En dit is 1 jaar voordat de Matthäus Passie werd geschreven. De tweede aria is die voor Bas, even ontzagwekkend. De blokfluiten worden nu begeleid door de viool en niet meer door de caccia. Minder onbarmhartig, maar het snijdt nog dieper in de ziel. En dat langer dan 10 minuten. Wel 5 minuten langer dan de langste aria uit de Matthäus Passion. Echsen und erbarmlich weinen, zingt de Bas. Deze cantate is een korte, maar echte drama per musica, voorbode van de Matthäuspassie. Het is puur Lutherse lijdensmystiek. De Unio Mystica wordt muzikaal voorbereid en haast ervaarbaar gemaakt. En toch troost het, toch is het mild. Geen muziek in het terreur van het lijden is milder dan die van Bach. Een historische uitvoering gaat u nu horen. In 1972 werd deze cantate uitgevoerd door mensen die nu wereldberoemd zijn. En van hen is Gustav Leonhard, inmiddels nog niet zo lang geleden overleden. En Gustav Leonhard is een grootheid in muzikaal Nederland, trouwens in heel Europa. En datzelfde is het geval met de Bas, die in Wenen nog zong met de Wiener Philharmoniker, maar die achter de microfoon heeft gezeten bij de NOS als nieuwslezer voor de radio. Nou, latere presentatoren en nieuwslezers, ik ben er één. Op de televisie dan. Maar goed, die zijn nog altijd trots op het feit dat een van de voorgangers zo prachtig kon zingen en nog kan zingen als Max van Egmond. Hoort u hem al het nieuws doen? Maar goed, nu is het muziek van Bach. Leonhard en zijn consort dus, met Kurt Ekwiloets tenor, Paul Eswoods alto, Max van Egmond bas, het Tulser Knabenkoor, Anne Bijlsma cello en op blokfluiten Frans Bruggen en Kees Boeken.

U hoorde de kantate nummer 13, BWV 13, Meine Seufzer, Meine Tränen, van Johann Sebastian Bach, in een historische uitvoering uit 1972, met Gustav Leonhardt en zijn concert, met Kurt Ekeloets tenor, Paul Aswood countertenor, Max van Egmond bas, het Tulser Knabenkoor, Anner Bijlsma cello en Frans Bruggen en Kees Boeken op blokfluiten. Bach's Brandenburgse concerten laten diens brede talent zien. Ieder concert is volledig anders van sfeer, met steeds weer een unieke bezetting. In het tweede concert kitst hij voor de wonderlijke combinatie van hobo, trompet en blokfluit. Gedurfd, want blaast de trompet met al zijn volume de blokfluit niet weg. Bach hield, als echte barokkunstenaar, van dit soort tegenstellingen, zoals ook in de schilderkunst bijvoorbeeld Rembrandt en Caravaggio gebruikelijk was. In het tweede deel moet de trompet even het zwijgen ertoe doen en in het derde deel barst hij weer los. U hoort weer Frans Bruggen op blokfluit. Het Brandenburgs concert nummer 2 dus, in F groot, BWV 1047. Weer het Leonhardt concert met onder andere Claude Ripart trompet, Paul Dombracht hobo, Anner Bijlsma cello, zoals gezegd Frans Bruggen op blokfluit en Sigiswald Kuiken viool.

En zo besloten we dan met het klavierconcert nummer 2 in E groot van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pereira met The Academy of St. Martin in the Fields. En tot zover geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

De Concertzender presenteert weer het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. En we gaan aan het begin weer even naar de cantates. Cantate 15 is abusievelijk aan Bach, Johann Sebastian, toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bach-gezelschaft van zijn neef Johann Ludwig Bach te zijn. Ja, een opname van die cantate konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil daarbij dat nieuwe Bach-gezelschaft in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikt papier en de handschriftanalyse. De cantate 16 is een nieuwjaarscantate die we reserveren voor nieuwjaar 2014. Op de lange baan schuiven dus. En daarom is nu cantate BWV 17 weer dankopfert der Preiset mich aan de beurt. Deze cantate nu staat in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in, dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerkliederen uit de 16e eeuw, en sommige kennen we daarvan, bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt werden. U hoort Ton Koopman met zijn Amsterdam Baroque Choir en Orchestra.

En dat was de kantate BWV 17, Weer dank opfert der preiset mich, uitgevoerd door Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Choir and Orchestra. In aflevering 22 de cello suite nummer 3 in F groot, in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Ja, we weten het ook Spaans voor een gerecht in de paella bijvoorbeeld, garnalen, de gamba's. Maar gamba is hier Italiaans voor been, want het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello. Maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn 6 snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans. We horen de gambist Paolo Pandolfo.

Het concerto in D-klein, BWV 1059, door Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. En tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert-Jan Bach.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma zo langzamerhand bekend. Iedere dag tussen 1 en 2 uur, althans op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En deze week met Bach zullen we eens extra aandacht geven aan de dirigent Philip Herrewegen. Woensdag 30 januari voert hij namelijk 5 Bach-kantates uit in het Amsterdamse Concertgebouw. En dat zijn wel die 5 kantates die hij zelf de mooiste noemt. Hij heeft zijn prachtige orkest en koor uit Gent weer bij zich, met een keur aan solisten, onder wie Peter Kooi, Damien Guillon en Dorothee Mielts. Philip Herrewegen heeft er niet voor gekozen om alle Bach-kantates op de cd te zetten, zoals dat gebeurde bij Ton Koopman, bij Suzuki ook, of bij John Elliott Gardiner. Maar 2 keer per jaar 2 cd's met zijn keuze vast te leggen. En zijn uitvoeringen zijn altijd mooi, doorleefd, toegewijd, in één woord spiritueel, maar ook altijd ritmisch en spannend. De samensteller van dit programma, Govert Jan Bach dus, die zingt ook, behalve dat samenstellen. En zijn zangpedagoge die heeft nog eens een keer voorgezongen bij Philip Herrewegen. En zij hoopte toen in zijn collegium vocale te mogen komen. En Philip Herrewegen zei toen: je moet zingen als een engel. Ja, je moet zingen als een engel. Of zoiets, zo zal hij het ongeveer gezegd hebben. En dat kenmerkt Herrewegen dat zijn mensen zingen en spelen als engelen. Onder inspiratie van een man die van oorsprong overigens psychiater is. Hoor ook de nieuwe barokontdekking en dat is de sopraan Dorothee Mielts. Zij zingt echt als een engel, met een warme, ontroerende stem, een moeiteloze techniek en een groot tekstinzicht. Zij zal kantate 84 zingen, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, voor zondag Septuagesima, het begin van de paaskring. Het eerst uitgevoerd op 9 februari 1727. Een schitterende en virtuose solo-kantate voor de sopraan. Bach moet toen een zeer begaafde jongenssopraan gehad hebben die dit werk aankon. De jongens werden soms wel 17, zo'n beetje tot de baard in de keel kwam. Ja, er zaten toen nog weinig hormonen in de melk. Thema van deze kantate is genoegen nemen met je lot, je bestemming aanvaarden. Gleichmut in het Duits, gelijkmoedig zijn. En dat is te begrijpen vanuit het begrip gelassenheid, die Meister Eckhart, een mysticus uit de middeleeuwen, eerder predikte. Je niet verzetten tegen de stroom van het leven, zoals je dat nu weer tegenkomt in meditatie en veel spiritualiteit vandaag de dag. En dat noemen we dan nu zen. Wel, u hoort eerst een plechtig en langzaam eerste stuk, ingezet door een prachtig hobo-solo, hier gespeeld door de onovertroffen Marcel Pontsede. De tweede aria gaat in op het woord Freude en is eigenlijk een concert voor viool en hobo met de sopraan als tweede stem. Het slotkoraal heeft de bekende melodie Wer nur den lieben Gott lässt walten, wie maar de goede God laat zorgen, ofwel overgave aan het leven. Wel, hoor hoe Dorothee Mielts dit aanpakt met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Dit was een uitvoering van de kantate BWV 84, Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent met Dorothee Miltz. In veel kantates en passionen of oratoria vergast Bach ons op concertjes die dan de inleiding vormen van een prachtige aria. En daarna gaan die instrumenten ook concerteren met de stem. Dat kon u net horen in de tweede aria in de sopraankantate. Dan nu het heerlijke concert voor viool en hobo BWV 1060. En dat wordt gespeeld, fabuleus, door Café Zimmerman. Ja, dat is een ensemble en eigenlijk genoemd naar een Grand Café op de markt in Leipzig. Café Zimmerman, hoe bedenk je het? Wie zei dat klassiek saai was?

Dit was in een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman, het concert voor viool en hobo, BWV 1060. En tot slot hoort u vandaag de tweede sonate voor viool solo van Bach in A klein, BWV 1003, gespeeld door Julia Fischer. En zij worden wel eens de sonate di chiesa genoemd, die kerksonates. En als dat zo is, dan worden ze prachtig en ruimtelijk gespeeld door een toptalente. Julia Fischer, u kent haar misschien wel als welkome gast bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Julia Fischer.

Julia Fischer speelde de tweede sonate voor vioolsolo in A-klein, BWV 1003 van Bach, Johann Sebastian Bach. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, daar zijn we weer met de Concertzender en het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag, van maandag tot en met vrijdag, van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. En beloofd is beloofd gisteren. Vandaag gaan we door met lievelingskantates van Philip Herrewegen, die hij 30 januari in het Concertgebouw uitvoert. Vandaag de kantate BWV 44. Sie werden euch in den Bann tun voor de zondag na Hemelvaartsdag. De eerste uitvoering van deze kantate was in 1724, op 27 mei om precies te zijn. Het gaat om een heftige bijbeltekst die vervolgingen voorspelt voor de christenen en waarschuwt voor de antichrist die dat op sluwe wijze zal uitvoeren. Genoeg drama voor onze Bach, die eigenlijk als een pseudo-opera-componist dit soort teksten verwelkomt. Het stuk begint dan ook met een inleiding in het orkest die eigenlijk zo in de Matthäus-passie zouden kunnen passen. Een heftig lamento, ofwel klaagzang. En dan komen, volledig ongebruikelijk, de tenor en de bas in een meeslepend duet dat de dreiging nog meer realiseert. Let op de dissonante, op ban, een echte banvloek. En dan valt een overweldigend koor in. Het is duidelijk dat Philip Herrewegen door deze ongelooflijk originele kantate geïmponeerd wordt. Als de as van de kantate en als steunpilaar klinkt het tenorkoraal Ach Gott, wie manches Herze leidt. De gelijknamige kantate zonden we in aflevering 3 van onze serie Geen Dag Zonder Bach uit. Alle voorgaande afleveringen kunt u trouwens, dat is goed toch om te weten, kunt u via internet dag en nacht, overal ter wereld ook, terughoren. Goed, concertzender.nl, daar kunt u terecht. Maar goed, terug naar die kantate. Als we na het koraal, o zo mooi en diep gezongen door Christophe Prégardien, uitgerouwd zijn van de zwaarte des levens en het ons onbegrepen en eenzaam voelen, want dat zijn de universele existentiële gevoelens die hier spelen, komt er troost in een heerlijke sopraanaria. Barbara Schlick zingt het hier prachtig en warm. Dorothee Mielts zal het minstens zo mooi zingen, misschien minder aards, maar wellicht engelachtiger. Dorothee Mielts is eigenlijk wel de opvolger van zowel Emma Kirby en ook van deze Barbara Schlick. En u zou ook nog eens aan de betreurde Arline Auger kunnen denken. Misschien aan u het oordeel. Mail gerust uw opinie als u die kwijt wil en hebt, overigens. Het adres is bach@concertzender.nl. Dan komt het zo terecht bij deze Bach, de Bach die dit programma samenstelt. Dus nog een keer, bach@concertzender.nl. Besloten wordt dan straks met een bekende koraalmelodie van het oude lied van Heinrich Isaac, O Welt, ich muss dich lassen. Veel voorkomend in de Johannespassie en de Matthäuspassie. Wel, hier is Barbara Schlick, de Alpatrias, Christophe Prégardien, Peter Kooi en het Collegium Vocale uit Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen, met als solisten Barbara Schliek, de Alt Patrias, Christophe Bregardien, Peter Kooi, in BWV 44 van Johann Sebastian Bach, de kantate Sie werden euch in den Bann tun. De sopraan Dorothee Miels heeft ook opnames gemaakt met de Nederlandse Bachvereniging. Ze zong bij Jos van Veldhoven, onder andere in de Hohe Messe en de Matthäus Passion. U hoort nu straks eerst het duet Christe Eliasson uit de Hohe Messe met onze Johannette Zomer ook. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, die heeft laatst in het Concertgebouw een inleiding gegeven op het Weihnachtsoratorium onder Tom Koopman. En hij mocht toen de ouders van Johannette Zomer onder zijn publiek aantreffen. En die ouders vertelden hoe de carrière van hun dochter eigenlijk in de kerk begon. Wat een ouders om zo'n talent te mogen grootbrengen. Dank, zegt dan ook Govert-Jan Bach. U hoort na dat duet voor de twee sopranen Dorothee Miels weer in het heerlijke duet Domine Deus. Met de tenor en traverso. Nou, mooier kan niet. Die aria's en duetten komen uit de operasfeer. Maar Bach zet ze tegen de meest diepzinnige oudere kerksfeer aan. Want het Quitolus Peccata Mundi, hij die de zonde der wereld draagt, volgt meteen op dat heerlijke en verrukkelijke duet. En dat is nu echt barok. Contrasten. Licht tegen donker. Denk maar aan Rembrandt, onze grote barokkunstenaar. Menselijk en virtuoos tegelijk.

delen uit de Hohe Messe van Bach, uitgevoerd door Dorothee Mielts, Johannette Zomer en het orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. We gaan nog door met de tweede sonate voor gamba en klavercimbal in D groot. En u hoort Jordi Savall en Ton Koopman.

En dat was de tweede sonate voor gamba en klavecimbel in D groot BWV 1028, uitgevoerd door Jordi Savall en Ton Koopman. En dat was het weer, ons uurtje voor vandaag. Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

daar zijn we weer op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag de intrigerende kantate BWV 109. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Dit is voor Philip Herrewegen een van de mooiste kantates die hij dan ook op 30 januari uitvoert in het Concertgebouw. Het beginkoor is overrompelend. Bach heeft de zin van tekstschrijver muzikaal in tweeën gedeeld. Het geloof klinkt opwaarts, het ongeloof neerwaarts. Bach weeft die tegenstelling ingenieus door elkaar. Als de Bachen geen componisten waren geweest, nou, dan waren ze tapijtwevers. Dat zat dus gewoon in de genen. Je vraagt je af of Bach zelf ook kampte met twijfel en ongeloof. Zo persoonlijk doorleefd klinkt deze muziek. De tenor die dan komt, doet er nog een schepje bovenop. Paul Agnew, een groot interpreet, schreeuwt haast zijn zinledigheid uit. Je proeft de angst. Het doet denken aan de grote tenoraria uit Johannes Passion, de waanzinaria, waarin de zanger zijn zingeving kwijt is. Ach, mein Sinn, wo wilt du endlich hin? Maar het hart associeert hier, je zou het niet van hem verwachten, met de Amfortas-klagen uit de Parsifal, de kreet van de wanhoop bij Richard Wagner. De strijd om de existentie druipt van de noten af. De alt geeft dan verlichting in een sarabande-achtige aria. Het slotkoraal is een heus volledig koor dat niet zou misstaan in een passion. We waren drie passionen kwijt. Nou, dit soort cantates maakt dat gemis volledig goed. U hoort de uitvoering van Joanna Lum, sopraan, William Towers, alto, Paul Agnew, tenor, Gotthold Schwarz, bas. Het koor is het Monteverdi Choir en het orkest The English Baroque Soloist. Het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner.

Onder leiding van Sir John Eliot Gardiner waren dat het Monteverdi Choir, de English Baroque Soloist, en de solisten Joanna Lunn, William Towers, Paul Agnew en Gotthold Schwarz. We gaan nog even door met de gedrevenheid die vaak zo kenmerkend is voor de muziek van Bach, en wel met de tweede Engelse suite in A-klein, BWV 807, en dan gespeeld door Ivo Pogorelic. Nou, in de jaren 80 was dit een pianist voor wie de vrouwen zelfs flauw vielen. De samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, heeft ze nog eens voor de oude kassa van het Concertgebouw zien vechten om een kaartje, om een plaats te krijgen vlakbij die opwindende klavierleeuw. Ik herinner me ook nog eerlijk gezegd dat er een rel rond Ivo Pogorelic was. Ik meen dat was in Warschau met het jurylid Marta Argerich, die hem erg goed vond, maar hij ging niet met de eerste prijzen weg, deze Ivo Pogorelic. En toch, zoals hij deze muziek neerzet, let u maar eens op, dat is weergaloos. Ja, en de vraag is natuurlijk of het nog binnen een verantwoorde barokaanpak past. Maar het is wel zeer overtuigend. En ach, wat maakt het uit? Het is eerlijk gezegd wat jazzy. Het had ook van de handen van Keith Jarrett, de vroegere pianist van Miles Davis, kunnen komen, die ook van dit soort concerten wel gaf. Goed, in ieder geval Ivo Pogorelic met de tweede Engelse suite.

De Engelse suite in A klein, BWV 807, werd op een bijzondere wijze uitgevoerd door Ivo Pogorelic. En tot zover ons programma, dagelijks programma op de werkdagen, Geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, de Concertzender heeft weer van 1 tot 2 geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. Vandaag en morgen een ander aspect in het oeuvre van Johann Sebastian Bach. Namelijk het Stabat Mater van Pergolesi. Wel, hoe zit dat? Bach bewerkte namelijk dit stuk door er een andere tekst onder te zetten. Parodiëren heet dat. En het, zoals hij zelf zegt, verbesseren in bas. De onderstemmen, verbesseren in bas. Zoals hij dat fijntjes in de kantlijn schreef. Ja, kon dat meesterwerk van Pergolesi nog wel verbeterd worden? Ton Koopman vindt van wel, vertelde hij eens aan Govert-Jan Bach. De altpartij is bij Pergolesi instrumentaal wat arm. Die volgt alleen de basso continuo, de partij van de altviool. Maar Bach vond het een geweldig stuk en was er zo door geïmponeerd dat hij het bewerkte in een tijd dat hij nog nauwelijks kerkmuziek schreef, zo ergens rond 1745. En dat stuk trouwens gaan we morgen horen, maar nu eerst Pergolesi. Dit talent werd maar 26. Pergolesi stierf kort na het componeren van dit zeer geliefde meesterwerk. Wellicht kent u het verhaal. In de stille week, de goede week, de week voor Pasen, ging de opera dicht. Zo ook in Napels, waar Pergolesi werkte. De kerk vroeg hem om de voornaamste jonge heren die zo graag naar de opera gingen, nu te verleiden de kerk eens met een bezoek te vereren. Hij moest dus een stuk schrijven dat de operasfeer kon evenaren voor dezelfde zangers als in de opera zongen. En dat waren toen allemaal castraten. Het is een bijzonder emotioneel stuk. Het drukt de gevoelens uit van een moeder die machteloos het lijden van haar zoon moet gadeslaan. De tekst is in de late middeleeuwen geschreven door de mysticus Jacopone di Todi, bijgenaamd Gekke Japie, een Franciscaan met een groot invoelingsvermogen. En langzaam in het stuk verschuift het perspectief van de smarten die de moeder doormaakt naar onze eigen emoties. Wat doet het ons als we de kruisiging van zo nabij meemaken? Breekt dan niet ons hart? En dat was wat de barokkunstenaars toen wilden bereiken, dat je het in het moment meemaakt, niet toen en daar, maar hier en nu. Participatio mystica, mystieke deelname. Denk maar eens aan de schilderijen van Caravaggio. Je maakt het net mee dat Saulus van zijn paard valt. Je staat erbij. Of een beeld van Bellini, vlak voordat de pijl afgeschoten wordt. Die fractie van de seconde wordt vastgelegd. Samensteller Govert-Jan Bach heeft gekozen voor een echte Italiaanse, en dat is een felle uitvoering, maar wel op en top barok, georiënteerd op onder meer de ontroerende alt Sara Mingardo. Een stem die altijd door merg en been gaat met een diepte die je mist bij de mannelijke alten. Overigens zingt deze Mingardo ook prachtig Mahler, maar dit terzijde. U hoort een uitvoering door de sopraan Gemma Bartagnoli, de alt Sara Mingardo dus, met het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini.

U hoorde Gemma Bartagnoli, sopraan, Sara Mingardo alt en het Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini in het Stabat Mater van Pergolesi. Ja, dit Stabat Mater, dat laat je niet onbewogen. Het is vooral voor vrouwen een zeer geliefd stuk. Waarschijnlijk door de identificatie met de moedergevoelens. Leuk om te vermelden is dat het stuk in een meezingconcert wordt aangeboden door de stichting Passieprojecten. Op 16 februari kunnen sopranen en alten de koorbewerking meezingen vanaf 11 uur in de Dominicuskerk in Amsterdam. Informatie kunt u krijgen via de website passieprojecten.nl. Passieprojecten.nl als u wilt meezingen in het Stabat Mater van Pergolesi. En dan morgen Bachs bewerking van Pergolesi. Maar nu eerst nog tot slot wat lichters. Het concert voor drie klavercimbals in D-klein, BWV 1063... dat Bach waarschijnlijk met zijn zonen speelde in Café Zimmermann in Leipzig. Zo op de zondag tussen de kerkdiensten door. Een jam-session, zou je kunnen zeggen. U hoort het gelijknamig muziekgezelschap Café Zimmermann dus.

Het ensemble Café Zimmerman speelde het concert voor drie klavercimbals in D klein. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer. En ik neem afscheid van u. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert Jan Bach.

ook op deze laatste werkdag van de week ons programma van de Concertzender Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze programma's is in handen van Govert-Jan Bach. Zoals beloofd, vandaag gaan we luisteren naar Bachs bewerking van Pergolesi Stabat Mater. Hij schreef veel muziek van tijdgenoten over, altijd in groot ontzag, en hij leerde er ook weer van. Hij was een aardige collega trouwens, die graag de honneurs gaf aan anderen. Waarschijnlijk was Bach de eerste die het werk in zijn bezit kreeg, en veel later werd het gedrukt en kreeg het een zegentocht door heel Europa. Johann Sebastian Bach zette een volledig andere tekst onder, namelijk de tekst van Psalm 51. En dat is de psalm, ofwel het gedicht van David, als hij vol berouw is over zijn schanddaad, namelijk het laten vermoorden van een rivaal, ten einde diens mooie vrouw Bathsheba te verkrijgen. Hun gezamenlijk kind sterft en dan ziet David zijn haast onvergeeflijke zware zonde in. De tekst is: delg mijn zonde, wis ze uit. Ik ben zwaar schuldig. Bach moet wat veranderingen aanbrengen vanwege de andere tekst, maar hij verbetert ook, zoals hij dat zelf zegt. Het weefsel, ja, daar hebben we hem weer, Bach de wever, wordt compacter, dichter. De altviool, die bij Pergolesi nog slechts met de basso continuo meegaat, krijgt een eigen mooie partij en hij verandert het slot. Waarbij Pergolesi het toch in mineur eindigt, zet hij op het allerlaatst de Amen Amen Fuga om in majeur. Passend bij de tekst waarin David vergeven wordt na passend berouw. U hoort Emma Kirby, sopraan, wat opgewarmd door de geweldige countertenor David Daniels. Tilge Hürste meine Sünde, naar Psalm 51, BWV 1083. De uitvoering is in handen van Emma Kirby, Daniel Taylor en een Canadees ensemble Theater of Early Music.

Dit was een uitvoering van Tilge Hoechstra meine Sünde naar psalm 51 van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van de sopraan Emma Kirkby, de countertenor Daniel Taylor en het orkest was het orkest van de Theater of Early Music. En tot slot van deze indringende muziek een heerlijk licht en transparant werk. Het is een bewerking van Bach van een concert van Antonio Vivaldi voor vier violen in B klein, als concert voor vier klavercimbals in A klein. Ja, dat voerde Bach weer uit met zijn drie oudste zoons. Die waren ook klaviervirtuozen, net als hun vader. En dat gebeurde allemaal in dat café in Leipzig aan de markt

En dat was dus tot slot van deze uitzending, maar ook van deze week bij de Dag zonder Bach. Twee uitvoeringen, alle twee door die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Eerst het Vivaldi-concert voor vier violen van Antonio Vivaldi dus, in B-klein. En daarna de bewerking van Johann Sebastian Bach van een concert voor vier klavercymbals in A-klein van Johann Sebastian Bach. Dus achtereenvolgens Vivaldi en Bach, zo'n beetje met dezelfde muziek. En daar moet u het dan mee doen, ook tijdens dit weekend. Maar maandag dan zijn we er weer. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Tussen 1 en 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekend en tot de volgende.

Goedemiddag, en daar zijn we weer aan het begin van de week. Geen dag zonder Bach. Een tamelijk nieuw programma op de Concertzender. Maar u weet het wellicht, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. En op zaterdag en zondag, wel, dan moet u zelf maar iets verzinnen en uit de platenkast halen. Mijn naam, ik ben de presentator, is Joop van Zijl. En dit programma wordt samengesteld en van de broodnodige duidelijke informatie voorzien door Govert Jan Bach. Wel, we beginnen vandaag in de week met aandacht voor de Matthäuspassion. Omdat het seizoen voor de Matthäuspassie deze week aanbreekt. En dat heet dan de 40-dagen-tijd, de tijd voor Pasen. We gaan stap voor stap door de hele Matthäuspassie, iedere aflevering een stukje. En we beginnen met de zogenaamde receptie van de Matthäuspassion. Met andere woorden, hoe de Matthäuspassie ontvangen werd, gehoord wordt tot nu toe. Kijk, uit de tijd van Bach, dan weten we daar bedroevend weinig van. Behalve dat de koster van de Thomaskirche noteerde met 2 orgels. Nou, daarover later meer. Luistert u eerst maar eens naar deze uitvoering van het beginkoor van de Matthäuspassie. Wellicht hoort u iets verrassends.

Dat was een uitvoering van de versie van de Matthäuspassie uit 1841. En dat was een heruitvoering in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy in de Thomaskirche in Leipzig, jawel. En het was een opname van Christoph Spering met zijn Chorus Musicus en Das Neue Orchester. Wel, we mogen Felix, als we hem zo familiair mogen noemen, Felix Mendelssohn, zeer dankbaar zijn. Want na de dood van Bach in 1750 geraakte veel van zijn kerkelijke muziek in de vergetelheid. De muzici bleven wel degelijk Bachs klavierwerken spelen, maar men was nog amper op de hoogte van zijn kolossale vocale oeuvre, en dat is haast onbegrijpelijk. En uiteindelijk is daar haast niets van gedrukt tijdens Bachs leven. De Matthäuspassie van Mendelssohn was zeer verschillend van de oorspronkelijke. Luistert u maar naar deze aria.

Ja, verrassing. Inderdaad, u hoorde in het Bous und Roy geen alt, maar een sopraan. Mendelssohn veranderde veel in de stemmen en instrumenten. En ook bracht Felix Mendelssohn veel coupures aan. Maar toch is een heruitvoering een daad waar we hem zeer dankbaar voor moeten zijn. En dat is een heel verhaal. Het kwam door de zonen van Bach dat er toch zo nu en dan een vocaal stuk van hun vader werd uitgevoerd. De zonen van Bach, die muzikus werden, gaven ook veel les. En zo gaf de oudste zoon, Wilhelm Friedemann, nog klavecimbelles aan een zekere Sarah Levy. En u wilde het geval dat deze Sarah Levy de zus was van Mendelssohns grootmoeder Bella. Bella Salomon, ook wel Babette genoemd. Bella Salomon was ook lid van het koor van de Berlin Zingacademie en de dirigent al daar, dat was Karl Friedrich Zelter. En hij had ook een grote voorliefde had ze voor de werken van Bach, al dan niet onder invloed van Sarah. En zong met zijn koor zo nu en dan een stuk uit de Matthäuspassie. Feit is dat ook de jonge Felix Mendelssohn en zijn zus Fanny lid werden van dit koor en zo de liefde voor Bachs muziek ingelepeld kregen. Het werd kerstmis 1723 en oma Bella Salomon vroeg aan haar 14-jarige kleinzoon of die soms een wens voor onder de kerstboom had. Nou, bovenaan zijn verlanglijstje stond een kopie van de Matthäuspassie. Sokken en wanten, dat had hij niet zo nodig, want de familie was erg rijk. Want hij wist van tante Sarah dat die ergens moest zijn, die kopie. Dit cadeau betekende een mijlpaal in zijn leven en het werd een van de grootste doelen in zijn jonge leven om de Matthäuspassie van Bach in ere te herstellen. En dat gebeurde 6 jaar later in 1829. De oude instrumenten werden vervangen door nieuwere. Luistert u maar naar het O Schmerz. Geen blokfluiten meer. Die waren naar het museum verhuisd, maar dwarsfluiten.

En dat was O Schmerz uit de Mendelssohn Matthäus Passie, zullen we maar zeggen. De Matthäus Passie in de versie van 1841 in de bewerking van Felix Mendelssohn Bartholdy. Uitgevoerd door Chorus Musicus en Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. De Matthäus Passie klonk nu voor het eerst in zijn geschiedenis niet in een kerkelijke context, maar in een concertzaal. En niet met 24 mannelijke zangers die Bach gebruikt had, maar met een gemengd massaal koor van 158 zangers. De hobo's waren vervangen door klarinetten en heel veel aria's werden geschrapt. Men kon de zangers nu zien en er mocht worden geapplaudisseerd. Eigenlijk voeren we in Nederland de Matthäus Passie nog steeds uit in deze Mendelssohn-setting, dus als concert, of dit nu in een concertzaal of in een kerk gebeurt. En dat leidt ons dan een tijdje terug naar Amsterdam, waar we een opname uit 1939 van hebben, uit het Concertgebouw. U hoort het Concertgebouworkest, Toonkunst Amsterdam, het geheel onder leiding van de dirigent, dat was hij toen, Willem Mengelberg.

Dat was de uitvoering van het beginkoor, opgenomen in 1939 in het Concertgebouw in Amsterdam. Opname van het Toonkunstkoor Amsterdam, het Koninklijk Concertgebouworkest. Ja, dat zeggen we nu, maar toen wisten ze nog niet dat ze koninklijk zouden worden in de jaren 80. Het Concertgebouworkest en wel onder leiding van de langjarige dirigent daar, Willem Mengelberg. In dat jaar was de Mendelssohn-aanpak al lang traditie in Nederland en al sterk gegrondvest door Willem Mengelberg. Hij had de Matthäuspassie opgeblazen tot een postromantisch werk in een Wagneriaanse schaal. Het werd een monumentaal stuk in zijn handen met de contouren van een kathedraal, zoals hij zelf graag zei. Het koor bestond maar liefst uit 500 leden. En het gekke is eigenlijk dat ook dit mooi is. De muziek is zo ijzersterk dat hij dat aan kan. Zelfs met dat overdreven gezwollen Wagner-pathos. En zelfs met dat immense koor blijft het geraffineerd en ja, doorzichtig. Eerlijk is eerlijk, dat is de verdienste van de grote Willem Mengelberg. En hij had ook nog een volbloed Nederlandse diva, dat was Jo Vincent. Als kind heb ik Jo Vincent wel eens gezien, op afstand, want ze woonde naast mijn middelbare school in Haarlem en ik heb haar wel eens aan de deur zien staan, met de melkboer of zoiets. Nou ja, Jo Vincent dus. Ze schmiert flink in Wie wohl mein Herze in Tränen schwimmt, maar oh, wat is het eigenlijk mooi.

Dat was het recitatief Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt en de aria Ich will dir mein Herz schenken. En dat werd gezongen door de sopraan Jo Vincent. Een opname dus uit 1939 met het Concertgebouworkest en Tonkenskoor onder leiding van Willem Mengelberg. Historische uitvoering op Palmzondag 1939. En daarom nu een joker ingezet. Dat is de uitvoering van John Budd met niet meer dan maar 10 zangers. Veel dichter bij de bron dus eigenlijk. Maar ook 2 keer zo snel. Er is geen grotere tegenstelling dan de hedendaagse uitvoering door die John Budd. In deze uitvoering is gekozen voor de grootst mogelijke transparantie en articulatie. Het moet woordelijk te verstaan zijn en u meenemen in zijn vaart. Barokmuziek moet educare en moveren, leren en raken.

Dat waren deelden uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach en worden ook nog van Wilhelm Friedemann Bach het Klaversymbolconcert in F groot door Richard Eager en de London Baroque. En dit was Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan.

0: Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Welkom bij de Concertzender. Iedere dag zijn we er, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De vijfde aflevering Matthäus Passie. In de derde scène vat Judas het plan op om Jezus voor geld te verraden. Picander pakt in zijn poëzie het thema op hoe het zou voelen als je de moeder was van deze verrader. Ja, Hitler, Dutroux, Stalin, Jack the Ripper, Balthazar Gerards, etcetera. Ze hebben allemaal een moeder gehad. Hoe is het om zo'n kind aan de borst te hebben gehad? Je koesterde een moordenaar in spe. Vandaar geen bespiegeling in een mooi recitatief. Nee, meteen heel rauw deze aria met de woorden Blute nur du liebes Herz, om de smart van deze moeder weer te geven. Deze woorden worden verzengend de ruimte ingeslingerd. Hier is geen bel canto, mooi zingerij op zijn plaats, maar fel verdriet, bloedenoer, maar ook de machteloze woede. Daar leent zich de toonsoort B-klein zich heel goed voor. Het is een da capo-aria, zoals vrijwel steeds in de Matthäus Passie, ook weer ontleend aan de opera van die tijd. Da capo wil zeggen dat je weer teruggaat naar het begin, de kop, capo, als je de tekst gezongen hebt. Eerst de A-tekst, dan een tweede deel, B dus, waarin andere gevoelens voorkomen dan het begin. Hier dus de vreselijke constatering dat je een kind aan de borst hebt gehad, dat nu zijn pfleger, zijn heiland dus, dreigt te vermoorden. Bach moduleert dan de toonsoort, geeft andere facetten in de muziek weer, waarna de zang weer teruggaat naar het begin, naar A, maar dan mag de zanger versieren om het effect nog te versterken. In de opera was dat het moment waarmee de zanger kon epateren, het publiek met zijn techniek kon verbluffen. In de Matthäus Passie dient het om de intensiteit en zeggingskracht te versterken. U hoort solisten, het Rias Kamerkoor, de Academie voor Alte Muziek Berlin, onder leiding van René Jacobs.
1: Daar ging in de 12 en einer, met namen Judas Iskariot, toe den hohen priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben?

U hoorde de aria Blute Nur, uitgevoerd onder leiding van René Jacobs, door solisten Alte Muziek Berlin en Rias Kammerkoor. In scène 4 gaat het vooral om de verontwaardigde en verdrietige reactie van de apostelen, de discipelen, over Jezus' beschuldiging dat de verrader onder hen is. Dan volgt een akkoord in mineur, hoorbaar in de luid, want de discipelen worden zeer betrübt. Dan klinkt 11 maal Herr bin's ich, waarna de 12e keer niet uit de mond van Judas, maar in het direct erop volgende koraal Ich bin es, ich sollte büßen. Bach doet hier weer een dramaturgische meesterzet. In hem schuilt in feite al een Francis Ford Coppola, ja, een Milos Forman, de man van de maker van Amadeus. Judas is stilletjes weggeglipt, zodat de 12e keer bin's ich niet Judas is, maar wij zelf. Zo zijn wij direct betrokken in het verhaal. We kunnen niet blijven wijzen met het vingertje naar slechterik Judas. Ook wij zijn in staat tot verraad.

En dat was de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. Opgenomen vorig jaar september hier in Utrecht, in Nederland dus. In de eerste opname van de drie die Nicolaus Arnoncourt maakte, zingt een Wiener zangerknabe bloedstollend de aria Bloedtenor. Dat is een opname uit 1970. En je wordt er nog steeds koud van en dat is ook de bedoeling van deze korte maar krachtige aria. En dan hebben we nog een saillant detail. Een paar weken na deze unieke, ongeëvenaarde opname kreeg deze jongen, die u zo dadelijk hoort, die Wiener zangerknaap, de baard in de keel. Hoe droevig. Maar goed, we kunnen hem nu luisteren. Het is een opname van Kurt Ekeloets, het Concentus Musicus Wien, het Regensburger Domkoor en de mannen van het King's College Cambridge Koor uit Engeland dus. Het geheel onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

De Matthäuspassie, nog steeds. Dit was onder leiding van Nicolaus Arnoncourt en zijn Concentus Musicus Wien. We gaan verder met aandacht voor Bachs tweede zoon, Carl Philipp Emanuel, geboren in 1714 in Weimar. Hij had een schitterende carrière en uiteindelijk stierf hij beroemder en rijker dan zijn vader. Hij had het via Berlijn tot een topbaan in Hamburg gebracht, toen de rijkste en voornaamste stad in Duitsland, dat Hamburg. En daar volgde hij de beroemde Telemann op, die ook nog zijn peetvader was. Ja, de muzici toen waren één grote familie. Van Carl Philipp Emanuel nu een klavierconcert, ook uit 1748 in D-klein, net als dat beroemde van zijn vader, waar deze uitzendingen steeds mee beginnen, als tune in het begin, maar al zo anders. Heftig, met reeds een Sturm- und Drang-achtige sfeer. Ja, dat kwam er toen aan, de Sturm- und Drang-periode. Dat was de vroege Haydn, de boeken van de jonge Goethe, de vroege Mozart ook. En de zonen van Bach waren de schakel tussen barok en de klassieke periode. Haydn, Mozart en Beethoven. En je hoort in dit concert de adem van Mozart al in de nek. Een uitvoering van het concerto voor klavier in D-klein van Carl Philipp Emanuel Bach door Gustav Leonhard en zijn consort.

De Strijkerssymfonie nummer 1 in G groot van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En daarmee eindigen we het programma deze week en zeker vandaag met Geen dag zonder Bach. Maandag dan zijn we er weer. We zijn er iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en een prettige weekend.

Ook vandaag weer geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De maker van deze programma's heeft de naam Bach. Hij heet Govert Jan Bach en is dus, voor de goede orde, de maker. Nou, deze week de concertopname door de Concertzender gemaakt in Utrecht. Als slot van het eerste deel van de Matthäus Passie hoort u nog het prachtige fantasiekoraal Bewein dein Sünde groß. Dit klinkt nadat de evangelist verklaard heeft dat alle discipelen op de vlucht sloegen en hun meester in de steek lieten. In het tweede deel zullen we gauw merken dat Petrus in de buurt is gebleven, maar zich probeert te drukken. Het is handig, wanneer u een toelichting wil hebben op dit fragment, om dan eens even te gaan kijken op concertzender.nl. Daar vindt u een toelichting van dit fragment onder aflevering 44, dat is week 9. Het is misschien even zoeken, maar het is allemaal makkelijk te vinden op concertzender.nl. En dan nu de muziek.

En dat was dan, tot verder genoegen hopen we, weer een gedeelte uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, die samensteller Govert-Jan Bach zo alsmaar tentoonspreidt in deze week in dit programma. En nogmaals, tot in ieder geval mijn grote genoegen. Goed, we hoorden opname van René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. De zesde cello-suite als vervolg op dit machtige koor. In die onmetelijke rijkdom van die verbazingwekkende suites is de zesde geen hekkensluiter, maar een overtreffende trap. Hij staat in D groot, de toonsoort van de stralende muziek met trompetten en pauken, zoals in het Weihnachtsoratorium, in het Magnificat en in de Hohe Messe. D groot weerspiegelt een koninklijke grandeur. Alles is royaal en onmetelijk. De grote spanningsbreedte wordt onder meer verkregen doordat het stuk voor een cello met 5 snaren is geschreven. De paradox van die ene cello met zijn menigvuldige draagwijdte, waardoor het vaak lijkt dat er meer zijn dan één, vindt hier zijn bekroning. Een alchemie in dansvorm, zo noemt de cellist Pieter Wispelwey de 6 suites. De eerste keer dat Przysław Rostropowicz in Nederland was, speelde hij ze alle 6 op 1 avond. In de Westerkerk was dat. En dat was misschien wat veel van het goede, voor het publiek misschien, maar niet voor die aardige Slava. Een concerttip: op 6 april speelt de vermaarde barokcelliste Viola de Hoog de nummers 1, 3 en 6 in de Waalse Kerk, ook in Amsterdam. Een prachtige keus. Zowel aantal als plaats zijn wat meer in proportie dan toen in de Westerkerk met Mstislav Rostropowicz, want deze muziek is uiteindelijk kamermuziek en heeft concentratie nodig. U hoort nu de 6e suite op de cello piccolo door Pieter Wispelwey. Dat is trouwens al de 3e opname van de cello suites door deze Nederlandse grootmeester.

Dat was de cello suite nummer 6, Bachs Werken Verzeichnis 1012 in D groot van Johann Sebastian Bach. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande en gavotte 1 en 2. De cellist was Pieter Wispelwey. De luit is het instrument dat veel in de uitvoering van de Matthäuspassie door René Jacobs te horen is. Bach bewerkte daar cello- en vioolmuziek voor, maar hij schreef ook direct voor dit geliefde instrument. U hoort de suite in E-klein, BWV 996, geschreven omstreeks 1740, Pour la lutte au cymbale.

Pieter Jan Belder was de organist en het orkest was het orkest van de 18e eeuw, onder leiding van Frans Bruggen, in dit orgelconcert dat uit kantaten voorspelen is samengesteld, muziek van Johann Sebastian Bach. En we beëindigen hier het uurtje Geen dag zonder Bach tussen 1 en 2. Morgenmiddag zijn we er weer. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. De presentator is Joop van Zijl, dat ben ik. En de samensteller is Govert Jan Bach, die deze programma's maakt. Hoe weten we nu eigenlijk dat de Matthäuspassie al in 1727 is uitgevoerd en niet pas in 1729, dus 2 jaar later, zoals we lang dachten? Ook Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartholdy, dacht dat. En Mendelssohn ging van dat jaar uit toen hij in 1829 de Matthäuspassie heruitvoerde. Op de grote feestdagen werd in de kerk het Latijnse Sanctus uitgevoerd. Zo ook op de paasdag 1727. Op instrumentpartijen van die uitvoeringen hebben we delen van de Matthäuspassie gevonden, die dus 2 dagen daarvoor in dezelfde kerk, de Thomaskirche, was uitgevoerd. Maar ja, er is zoveel weggeraakt, dat is ongelooflijk. Gelukkig is dit Sanctus later in zijn Hohe Messe gebruikt door Johann Sebastiaan. Terecht, het is zo mooi. Heilig, heilig, heilig is God. Hemel en aarde zijn vervuld van zijn heerlijkheid. In de Oude Statenvertaling staat nog: de aarde, mitsgaders haar volheid, is des Heren, de wereld en die daarin wonen. Er is geen muziek denkbaar die die volheid, die totale omvatting beter weergeeft dan dit Sanctus. Bach had daar

toch maar heel weinig instrumenten voor nodig als je dat vergelijkt met de reusachtige orkesten van Mahler of Messiaen met soms 120 muzici, nog los van de enorme koren. Jordi Savall brengt dit prachtige stuk als onderdeel van een recente live-uitvoering vanuit een groot gevoel van eerbied en gelukzaligheid. Deze meester was laatst in Nederland om zijn nieuwe cd-boek over Erasmus te promoten. Jordi Savall is niet alleen een begenadigd muzikus, maar ook een man met een boodschap voor de actuele wereld. Een boodschap van liefde en geestelijke rijkdom die hij weet te weerspiegelen in de muziek die vroeger klonk vanuit dezelfde bronnen waaraan we ons nog steeds kunnen laven. U hoort nu dit Sanctus, gevolgd door de andere delen van de Hohe Messen.

U hoorde Sanctus, tot en met het Dona Nobis Pacem, uit de Hohe Messe in B-klein, BWV 232, van Johann Sebastian Bach, in een uitvoering van Pascal Bertin, countertenor, Makoto Sakurada, tenor, de Capella Real de Catalunya en het Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. In zijn laatste jaren werkte Johann Sebastian eigenlijk maar aan twee meesterwerken. Aan de definitieve samenstelling en de verbetering van zijn Hohe Messe en aan die Kunst der Fuge. Beide meesterwerken heeft hij niet helemaal af kunnen maken. Zijn ogen lieten hem in de steek. Zijn Kunst, dat is de ultieme bijbel van het contrapunt. Het meerstemmige componeren zodanig dat de muziek rijk en kloppend blijft. Voor welke instrumenten het is geschreven, dat weten we niet echt. Orgel en clavecimbel worden geopperd. Maar een uitvoering met gamba-kwartet en blazersensemble, zoals Jordi Savall dat nu doet, is prachtig in de onderscheiding van de verschillende stemmen.

En dat was dan uit de Kunstdichtfuge van Johann Sebastian Bach, de delen 1 tot 11. En een en ander werd uitgevoerd door Hesperion 20, onder leiding van Jordi Savall. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere dag van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag namens de concertzender. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Op 7 maart klonk voor het eerst in het concertgebouw Das Leben ist ein Rauch, een lamento van Telemann. In dat bijzondere concert onder de naam Catastrophe voerde Ton Koopman onbekende klaagzangen en de Donnerode van Telemann uit. Telemann kwam uit Hamburg, de stad waar Carl Philipp Emanuel hem opvolgde. Ooit speelde de oude Bach daar nog orgel, waar de oude stadsorganist Reinken, nog een leerling van onze Sweling, zeer door geïmponeerd was. Maar ten noorden van Hamburg ligt het prachtige hansestadje Lübeck. Dietrich Buxtehude gaf daar de muzikale toon aan. En het was de 18 jaar jonge Bach die te voet naar Lübeck ging om daar te leren van de grote Buxtehude. En dat deed hij. Hij verbleef er wel 3 maanden, wat zijn werkgevers in Arnstad destijds, waar hij net organist was geworden, niet bepaald aanstond. Maar de muziek en vooral de cantates van Buxtehude hebben diepe sporen in Bachs werk achtergelaten. Buxtehude was misschien wel zijn sterkste voorbeeld. Neem nu diens prachtige Jesu meines Lebens Leben, een vocaalwerk uit 1659, waarin we meegesleept worden door een doorgaande basmelodie van 3x4 maten. Die moet wel 41 maal steeds en steeds herhaald worden. Een ostinato. Dat betekent letterlijk koppig, hardnekkig. Denk maar aan ons obstinaat.

Maar in de muziek geeft het een heerlijk, doorgaand, ritmisch gevoel dat je meeneemt in een superieure cadans. Je lichaam wil erop bewegen, zo intens is het. Na een prachtige instrumentale inleiding klinkt een koraal waarin Jezus voor zijn offer bedankt wordt, ieder strofe eindigend met de woorden: tausendmaal sei dir, liebster Jezu, dank dafür. Het amen aan het eind moduleert naar majeur.

Jezu meines Lebens leben, Buxtehude, Werkenverzeichnis 62 van de componist Dietrich Buxtehude. Uitgevoerd door het Collegium Vocale en Anima Eterna, onder leiding van Jos van Immerzeel. In dit stuk van zojuist hebben we dus te maken met een chaconne, over een doorgaande ostinato, doorgaande basmelodie. Ditzelfde procedé past de jonge Bach toe in zijn wonderbaarlijke Passacaglia in C klein voor orgel. Dit is een verbluffend werk met een onmetelijke rijkdom en zeggingskracht. Dat komt niet alleen door de heerlijke variaties, maar juist weer door die indringende baslijn. Bach was als geen ander in staat om virtuoos voetenwerk te leveren op het orgel. De voeten bespelen de basregisters, letterlijk de basis dus. Er werd gezegd dat hij dat zo snel kon, Bach, dat men zijn voeten niet eens kon volgen. Passacaglia is een van origine Spaans woord voor een driedelige maat, waarin dus een kort thema in de lage basligging steeds herhaald wordt. In de hogere stemmen dus allerlei spannende variaties. Een meeslepend geniaal werk.